0: You can listen to Radio Grapevine anywhere.
1: Ask your smart speaker to play Radio Grapevine.
2: Or
3: listen live on our app or radiograpevine.com.
4: I do.
5: I do.
4: Yeah, 6-5.
5: Yeah.
4: I pay.
5: Country.
4: Yeah, 6-5 is there.
5: Is there.
4: Except Babs. Dit jullie op dat zigzag laat ons komen koe.
6: Except Babs, dit is jullie goede mering.
5: Hé, Bapo. Hier komt die kwijl aan kwijl aan. Klopt die goedjes van jullie laat ons biggie koppers pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.